0: Hits op Texel.
1: Het Jeff Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jij Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
2: Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
3: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
2: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
2: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Van L tot 12. Wadden Macchiato. Anyway.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Van L tot 12. Wat een

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: fellow sons.
1: 100% real nigga. And all y'all came full of real nigga.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

liefde twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Plaats op Texel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: let's go. Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: Donderdag 15 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 17 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 14 zakt. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden, windkracht 5. Kortom, ook op Vlieland droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

the passion of the groove.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Hallo,
1: goedenavond.
0: Welkom bij Country Time, 15 oktober 2026, editie nummer 229, Thijshuis nummer 4.
1: Wil u een slokje water?
0: Ging wel vloeiend, of niet?
1: Zeker.
0: Ja, hè? Het was trouwens wel even spannend of we erin konden, ja of nee.
1: Ja, maar, het is gelukt.
0: Dankzij Peter, nog dankjewel daarvoor,
1: ja.
0: Zijn we binnen. We hebben gisteren een sleutel gekregen, dus we kunnen wel de studio
1: een
0: in.
1: Tag. Maar een tag.
0: Heeft geen sleutel.
1: Het is een tag.
0: Een tag. Oké, we hebben een tag gekregen.
1: High tag spul.
0: Maar we konden wel de studio in, maar nog niet het hoofdgebouw. Dus dat is nog even lastig als de bibliotheek dicht is. Dus dan moeten we even iemand van buitenaf...
1: Gelukkig hebben wij connecties.
0: Wij hebben connecties. Ja, jij hebt zijn telefoonnummer.
1: Ja, hij staat op een speed dial.
0: Precies. Een van de mooiste nummers van Elvis, wat mij betreft, is In the Ghetto. En daar zijn we mee begonnen, maar met de cover van Danny Vera was dit. Danny Vera zelf is groot fan van Elvis en dit nummer zong hij al eens een keer op televisie, maar nam het pas op in 2020 tijdens de coronaperiode in zijn huis in Middelburg als home recording. Dat deed hij toen. Die deed hij verschillende liedjes in zijn eigen huis opnemen en die zijn later op album gezet. Het nummer had zelf oorspronkelijk als titel The Vicious Circle. Dus het heet helemaal niet In the Ghetto. Elvis vond het in het begin een gewaagde keuze om het op te nemen, maar vanwege het serieuze en maatschappelijke verhaal heeft hij het wel uitgebracht. En hij behaalde het destijds een nummer 3 notering met dit nummer.
1: Dat, ik ging eigenlijk voor de nummer 1, maar omdat hij zo bekend is, maar niet eens.
0: Nee.
1: Onze lijst is altijd actief en elke week komen er nieuwe nummers in. Verdwijnen er soms ook weer een paar van, dat is het toch niet, die wil ik toch liever niet horen. Maar soms blijven ze ook een beetje achter in het lijstje steken. En zo ook met het volgende nummer, Follow Me van John Denver.
0: Die staat... Volgens mij stond hij in het lijstje van het Thijshuis.
1: Juist, die staat al sinds het Thijshuis staat hij in het lijstje. En iedere keer raakt hij maar weer... ik denk, nou is het klaar.
0: Nu gaat hij
1: omhoog en nu gaat hij beginnen met John Denver. Follow Me.

0: Follow Me, John Denver.
1: Nou, een van zijn mooiste nummers.
0: Ja, ben ik wel helemaal met je eens.
1: Hij is vrij onbekend, maar...
0: Ja, maar hij heeft een hele beladen tekst.
1: Mooi. Vorige week al aangekondigd, de nieuwe single van Jade Eagleson is een samenwerking met Midland. En het was geen toevallige combinatie, want Jade Eagleson is al heel lang fan van Midland. Midland. En heeft zelf contact met de band opgenomen. En ze bleken muzikaal op dezelfde golflengte te zitten. 16 september jongstleden is het nummer uitgebracht. Had ook zomaar de
0: kansieklapper
1: kunnen zijn.
0: Ja, maar nee, die is nog voor iemand anders.
1: Precies. Coming soon to a hunky tank near you. Waarschijnlijk niet bij ons.
0: Denk het ook niet. Nee.
1: J.D. Eagleson en Midland.

0: Jade Eagleson en Midland. Nee, het had geen countryklapper kunnen zijn.
1: Hoezo?
0: Ik vind er eigenlijk niks aan. Oh. het nummer is leuk als je er een line dance op kan doen. Ja. Voor de rest zou ik hem anders niet opzetten.
1: Nou ja, nee, het is een feestjesnummer. Ja.
0: Nou, nog niet eens dat.
1: Nee?
0: Nee, het is een line dance nummer.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee. Dus om een dansje erop te doen als je het line dance nummertje kan...
1: Is het leuk?
0: Is hij leuk, maar anders zou ik hem niet opzetten.
1: Oh. Nou, de volgende is ook een line dance instrument.
2: Ook typisch country. Dus typisch Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.
1: En het was een nummer dat ik eigenlijk wel een beetje vergeten was.
0: Ik
1: maar
0: ook. Maar
1: wel heel leuk vind.
0: Op het feestje bij Jannie en Bertie.
1: Ja, hè? Juist inderdaad. Hij is daar inderdaad op ingezet bij het feestje, 40-jarige huwelijksfeestje van Jannie en Bert. En natuurlijk werd het een line dance. En verdomd, na het eerste rondje snapte ik hem meteen weer. En heb ik hem helemaal meegedaan. Hij is eigenlijk ook wel heel super simpel. Maar wel erg leuk om te doen. Het is gewoon een lekker vrolijk dansje.
0: Ja.
1: En
0: een leuk liedje.
1: En een leuk liedje. En dat moet wel samenpassen natuurlijk. Want als het liedje niet leuk is, is het line dance meestal ook niet leuk. Truly Madly van South Mountain.

0: Billy Madly van South Mountain. En hij staat echt nu in mijn foutenlijstje, of tenminste in mijn oude country meuklijstje.
1: Er staat niets van mij dat ik ook een poging heb gedaan om hem mee te dansen.
0: Ik heb jou daar niet gezien hoor.
1: Had je zoveel wijn op dat je mij niet meer zag?
0: Ik zou best kunnen. Maar
1: volgens mij heb ik een poging gedaan.
0: Ja, voor de directe, echt goede informatie moet je bij Zwagerpet wezen, denk ik.
1: Het is jammer dat er geen film van die hele avond is. We hadden ook nog een heel leuk stukje.
0: Oh, meen je?
1: We gaan naar gospel luisteren.
0: Oh.
1: Ja, en wel naar een hele bekende in de gospel country wereld. Het nummer verwijst naar de Bijbelse rivier de Jordaan. Dus niet de straten in Amsterdam. Nee, de Bijbelse rivier. Die symbool staat voor geloof, verlossing en een nieuw begin. Er bestaan verschillende liedjes met deze titel. En de bekendste country versie komt uit 1958. Maar er is nog een oudere versie. Uit 1928.
0: Oh, dat is heel oud.
1: Door de Carter Family. Maar vanavond een versie van Sierra Hull. En dat is een 35-jarige bluegrass muzikante die heel erg goed schijnt te zijn op de mandoline. Ze heeft een hele zoete stem. Heeft ze. River of Jordan.
0: Dat is ook een heel zoet liedje waarschijnlijk.
1: Nou ja, het is een gospel. Ja. Ja, die zijn
0: best wel zoet meestal.
1: Meestal best zoet. Ja, komt-ie.

0: Ja, dat was een applausje waard.
1: Zeker.
0: Niks te veel gezegd over haar uitmuntende mandoline.
1: Nee, zeker niet. Nee. Het glazuur spatte ook nog niet van mijn tand af, nee, dus het viel mee. Ja. De samenwerking tussen Charles Wesley Goodwin en Luke Combs omvat zowel vriendschap en wederzijds respect op het podium als muzikale samenwerking. Charles die stond in het voorprogramma van Luke tijdens de Growing Up and Getting Old Tour in 2024. En daardoor kwam het idee weer vandaan om samen wat op te nemen. En zo ontstond het nummer Better That Way.

0: Better Than Away, Luke Combs en Charles Wesley Goodwin.
1: We zitten weer erg in de duo's dit eerste half uur.
0: Ja,
1: dit
0: ik
1: is
0: zag
1: de
0: het,
1: derde
0: ja.
1: derde alweer.
0: Ja.
1: Het is een spontane samenwerking tussen een bewonderaar en zijn muzikale held. Wat uitmondde in een nieuw duet. Riley Green, de bewonderaar, groeide op in Alabama en is al vanaf jongs af aan fan van de band Alabama.
0: Oh, ik snap dat.
1: Ja, ik ook. Voor het nummer Lookout Mountain stuurde Riley het lied naar Randy Owen. En dat is de leadzanger van Alabama.
0: Met de baard.
1: Ja. Eerst alleen omdat hij hem het liedje wilde laten horen. Maar boven verwachting vroeg Randy Owen of hij dus nog een partner voor het nummer nodig had. En zo geschiedde. Zo is het duet ontstaan. Lookout Mountain, Riley Green en Randy Owen.

0: Thornton, Riley Green en de leadzanger van Alabama.
1: Dat Randy kan beter.
0: Ja. Ik vond hem voor mijn doen best goed.
1: Ja, je kan altijd beter, Ann. Je kan altijd beter. We kunnen er niet meer omheen, Ann.
0: Oh, vertel.
1: IA die heeft toch echt wel een hele grote plek in de muziekbusiness overgenomen.
0: AI,
1: ik zeg het verkeerd. Ja.
0: IA, zeg
1: ja, ik. Ja, AI. Ja. Ja. Ja, heeft een hele grote plek meegenomen. En toch heel veel mooie, leuke liedjes komen daaruit voort.
0: Best wel.
1: Ja, deze IA meneer heeft een naam, Jason O'Rourke. En hij komt momenteel heel veel voorbij op TikTok onder vooral met name moeders die een filmpje plaatsen. Moeders met dochters vooral. Het is een emotionele tekst. En ze kunnen zich er vaak goed in vinden. Dus dat is toch wel het hele eieren eten. Dus het wordt vaak herplaatst. Het wordt inderdaad onder eigen filmpjes of foto's gezet.
0: Ik kan niet zeggen dat ik hem al ben tegengekomen. Nee.
1: Oh, nou,
0: Misschien ik
1: heb hem al aardig wat keren voorbij horen komen. Ik denk, ja, ik vind hem toch wel de moeite waard om hem erin te zetten. Ja,
0: mag hoor.
1: Ja. When Mom Gets It Wrong van Jason O'Rourke.

0: Right.
1: When mom gets it wrong. Ja, ook moeders maken fouten. En...
0: Ik niet.
1: Nee, jij bent de perfecte moeder.
0: Ik heb altijd gelijk.
1: Ja, dat is een ander verhaal.
0: En nee, fouten maken doe ik ook niet. Nee hoor.
1: Nee, ben je belazerd. Ja, dat doe ik niet aan.
0: Mijn wil is wet. Ja, daar krijg je de meest gehoorzame kindjes van. Het volgende nummer had ik ook in de lijst staan voor de open dag van Thijshuis. En die heeft het dus ook niet gehaald. Net als Follow Me van John Denver. Vandaar dat hij er dus nu in staat, want die is ook iedere keer naar beneden gezakt. Het origineel is van Garth Brooks, maar deze uitvoering is van Brooke Jefferson. En ik vroeg aan ChatGPT of Brooke Jefferson toch niet stiekem gewoon Garth Brooks is. En dit was zijn haar antwoord.
1: Nou.
0: Ha ha ha. Dat is een leuke country theorie. Brooke Jefferson klinkt inderdaad als een naam waarbij je kunt afvragen of er een bekende artiest achter schuil gaat. En bij Garth Brooks is die gedachte niet helemaal uit de lucht gegrepen. Hij heeft in het verleden namelijk wel onder een andere identiteit opgetreden.
1: En dat was? Dat heeft hij niet gezegd.
0: Dat heeft hij niet gezegd en heb ik niet nagevraagd. Maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat Brooke Jefferson gewoon Garth Brooks is.
1: Nah, nee.
0: Friends in Low Places.

0: Jezus. Er kwam laatst, zag ik wat voorbij komen in Facebook, op Facebook of zo. En er werd dan gevraagd van, wat is de ultieme bar country song in een country bar? En daar kwam deze als veelvuldig uit de bus.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ja, ik vind hem ook wel...
0: Ja, is echt wel een...
1: Een bar song.
0: Ja, dat. Sierra Ferrell, die draagt altijd hele bijzondere outfits. En ze zegt zelf, kleding is voor mij...
1: Het is kunst.
0: Ja, nou ja, het is...
1: Kleding is kunst.
0: Het is voor haar meer een stijl. Het is geen stijl, het is een harnas voor haar.
1: Kunst?
0: Nee, een harnas. Geen kunst, een harnas.
1: Een statement.
0: Nee, het is een manier om haarzelf te laten zien... terwijl ze er zelf beschermt op het podium... Dat ze een soort van andere...
1: een kostuum aan.
0: Ja.
1: Ze doet net als Dolly Parton.
0: Een gedaanteverwisseling.
1: Dolly Parton was ook natuurlijk die trok een kostuum aan. Die zette een pruik op en die...
0: Ja, maar die deed het in real life ook.
1: Nee, want wij weten niet hoe ze er echt uitzag. Ze had altijd een pruik op.
0: Ja, dat is waar. Maar de kleding was toch eigenlijk altijd overal wel...
1: Nee, alleen... Je zag er alleen als ze ergens optrad of een interview deed.
0: Ja, dat is
1: en waar. Dan trok ze de kostuum aan. Je weet niet hoe ze er thuis bij.
0: Nee, misschien dat ze wel een housey pak.
1: Misschien had ze wel dreadlocks.
0: Nou, zeker. Of een skinhead.
1: En ging ze gewoon incognito shoppen overal.
0: Online, denk ik
1: meer. Weten we helemaal niet.
0: Maar ja, in ieder geval veel van haar podiumoutfits... die zet ze dus zelf samen uit tweedehands en vintage vondsten.
1: En spullen die ze vond op straat.
0: Ja, misschien ook wel, ja. Vanuit het treintijdperk, zeg maar.

0: Ze verzamelt jurken uit de jaren 60 en 70 en kanten stoffen en opvallende hoeden. En bloemen en botanische motieven spelen ook altijd een rol in haar identiteit. Want ze draagt ook regelmatig bloemenkransen op het hoofd en dat soort fratsen. Maar dat komt dan ook allemaal weer terug in haar thema's voor albums. Dan noemt ze dat ook weer. De Trail of Flowers is er eentje. Ja. En de Heavy Petal Tour. En een petal. Weet jij wat een petal is, Anne?
1: Nee.
0: Dat is een bloemblad.
1: Oh.
0: Dus ja, het komt allemaal weer terug. En dit is Why Haven't I You Loved Me Yet?

0: zei het al, Why Haven't You Loved Me Yet, Sierra Farrell.
1: Het is een bijzondere, en dat is het.
0: Oh ja, ook ja. Denk ik. Ja, nee, ja, helemaal gelijk. Ja.
1: Het volgende nummer heb ik vorige week ook al aangekondigd. Want toen draaiden we A Gypsy, I Recall A Gypsy Woman van Don Williams. En die stond op de B-kant.
0: Ja, klopt. Daar had je het over, ja.
1: Vanavond draaien we de A-kant, Add A Way To Go. En ik kon hem niet, zei ik. Maar het is zo'n typisch Don Williams nummer. Zodra je hem hoort, denk je, oh,
0: dat,
1: ja,
0: het is
1: Don
0: er
1: Williams,
0: een, ja.
1: Het is er een.
0: Draai maar even om, man.
1: Add A Way To Go. Sorry.
0: Draai maar even om. Ja, je moet wel de goede kant nu opzetten.
1: Ja, de A-kant.
0: Ja.
1: Ja,

0: Had a Way to Go van Don Williams.
1: Ja hoor, The Man Never Disappoints.
0: Nee, hè? Typisch Don Williams ja. Nummer.
1: We zijn weer toe aan de country klapper voor de maand oktober. Vorige week mocht hij al voor het eerst zijn nieuwe song hier ten gehore brengen. En vandaag mag hij dat weer doen. Chase Rice met Connie Lou.

0: zijn.
1: Cowgirl zijn. Nee, Connie Lou van Chase Rice.
0: Ja. Het vierde duet van vanavond is een samenwerking tussen folk country zanger Mark Scabilia en Abigail Rose, een country zangeres. Twee singer-songwriters die elkaars werk enorm waarderen. En dit nummer was in 45 minuten geschreven. By Your Side.

0: Er bestaan dus twee versies van dit nummer. Eén van Mark Scabilla zelf. En daar zit dan Abigail Rose niet bij. Die heb ik ook geluisterd. Maar die is een stuk minder mooi als wanneer...
1: Tweestemmig is mooier.
0: Ja, wanneer zij erbij komt.
1: Zij haalt het nummer op.
0: Ja, enorm. Het eerste uur zit er voor ons alweer op.
1: Ja, zeker. Maar we zitten hier gewoon nog tot de klok van achter. Dus lekker blijf zitten.
0: We doen nog een uurtje.
1: Ja hoor.
0: We hebben een instrumentaaltje.
1: Ja, eentje van de serie. Alias Smith & Jones, voor wie dat nog kent.
0: Ja, er was zo'n knappe donkere jongen.
1: En een blonde. Ja.
0: Ja, ik weet niet meer precies waar de serie over ging, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nou, dat waren ook twee van die outlaws die altijd aan het vluchten waren voor alles. En een beetje, gewoon grappige situaties.
0: Ja, ik kan me niet meer herinneren. Maar
1: ik was toen erg fan van de serie, weet ik wel. Ja,
0: we weten niet meer waar het over gaat. Tot zo.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Welkom terug.
1: Country Time met Sini met de Anneke, editie nummer 229. Thuis huis nummer 4.
0: Tweede uur. En het tweede uur zijn we weer met een duet begonnen. En volgens mij inmiddels het vijfde van vanavond. Ja. Ik weet niet of er nog meerdere volgen of dat dit het laatste inmiddels is. Er komt nog eentje zeker, zo te zien.
1: Ja,
0: we zijn er nog niet klaar met de duetten. Dit was in ieder geval Seaford en Jordan Davis. En eigenlijk was dit hetzelfde verhaal als Charles Wesley Goodwin en Luke Combs. Seaford zat in het voorprogramma van Jordan's aan tour. En voilà, we gaan samen weer een nummertje maken. Dit kwam uit in 2022.
1: En voilà, we gaan samen weer een nummertje maken. Wat voor een nummertje was dat dan, Sini?
0: Een single, Anneke, een single.
1: Op muzikaal gebied een nummertje.
0: Ja, en dat nummertje. Het gaat over genieten van de simpele dingen in het leven en goed gezelschap. Het was het vrolijke Good Beer. En volgens mij hebben wij weer een rode draad, Ann.
1: Ja, hebben we weer bier?
0: Nou ja, zeg maar, jij had al zo'n... duet ook, maar jij had al een coming soon to the honky tonk, was al zo'n drinkbier.
1: Een bar song.
0: Ja, de bar song. We hebben hier volgens mij wel... Okay. Ja, dat.
1: Steve Warner, zeg je het
0: wel? Ja.
1: Is voor mij een redelijk onbekende countrynaam. Ja? Voor jou niet?
0: Nee.
1: Oh, oké. Nou, voor mij wel. En om nou te zeggen dat komt omdat hij nooit doorgebroken zou zijn, is niet waar. Want hij had dus heel veel hits en hij heeft ook veel Grammys gewonnen. Alleen was hij waarschijnlijk misschien te bescheiden en minder een echte showman dan bijvoorbeeld Garth Brooks, Travis Tritt, George Strait of Alan Jackson. Want uit die tijdspanne komt hij, uit de jaren 90. Maar ook veranderde op een gegeven moment de country scene en is hij zich meer gaan toeleggen op het schrijven van nummers. Hij is niet zo bekend als die andere vier die ik genoemd
0: heb. Nee, maar ik kon hem wel van naam. Volgens mij heb ik zelfs een nummer nog ergens van hem opgeslagen in een lijst.
1: Dus, hij heeft dus zeker wel het talent om bij de absolute top te horen. Maar bleef bij het grote publiek...
0: Niet bekend.
1: Nou ja, wat meer op de achtergrond.
0: Ja.
1: Ja. Steve Warner met Some Fools Never Learn.

0: Steve Warner. Nou, ik zal hem niet meer vergeten vanaf nu.
1: Nee. Zoek two teardrops maar eens op. Ja, echt een heel mooi nummer van hem. Ik werk af en toe samen met twee jonge mannen van 19.
0: Ik werk af en toe samen met ChatGPT.
1: Nee, daar werk ik heel veel mee samen. 1 keer in de week minstens, voor het huiswerk. Maar nee, deze jonge mannen, zeg maar, 1 is zelf heel veel met muziek bezig. Met muziek samenstellen en componeren. En weet ik het allemaal maar niet, met van die schuifknopjes en alle toestanden. Maar dat is not my cup of tea. Dat is voornamelijk heel veel rap en van die dreuntoestanden.
0: Oh, sorry.
1: Ja, ik hou daar niet van. Dat is niet aan mij besteed. De andere jongeman, die heeft een iets breder, globalere muziekinteresse. En er valt ook een heel klein stukje modern country onder. Dus ik had laatst, hij heeft daar zijn JBL-boxje mee. En die schalton door het hele appartement in. En zo ineens kwam er een Chris Stapleton voorbij met Tennessee Whiskey. En er kwam een Sam Barber voorbij. En er kwam een Zach Bryan voorbij. Kijk, daar word ik blij van.
0: Ja.
1: Jonge mensen die van
0: kunnen we nog
1: goede muziek houden.
0: Dan kunnen ze nu nog kneden.
1: Ja, dus ik heb hem ook een liedje toegespeeld. Ik denk dat jij dit ook wel wat vindt. En verdomd, die heb je in zijn lijst gezet.
0: Nou.
1: En die kwam ook voorbij. Maar ik heb er dus ook een uit zijn lijstje vandaag gepikt. Ik denk, kijk, die kan ik dan weer toevoegen in mijn lijstje.
0: Gebruiken.
1: Kan ik ook gebruik van maken. En dat is er eentje van Sam Barber, Jersey Giant.

0: Sam Barber, Jersey Giant.
1: Ik heb wel moeite om te horen wat hij zegt. Zingt.
0: Ja, hij slikt het wat in of zo. Ja. Ja.
1: Uit een van jouw lievelingsfilms, ja. Country Strong, komt ja. Give In To Me. Het nummer kent twee versies. Eén van Faith Hill, die dus op de oorspronkelijke soundtrack staat, maar niet in de film te horen is. En de duetversie van Garrett Hedlund en Leighton Meester uit de film zelf uit 2010. En die laatste gaan we nu
0: draaien. En die is mooier.
1: Die is mooier, ja.

0: You Up van Sheryl Crow.
1: Het nummer This World Is Not My Home past precies bij hoe ik me voel, bij hoe het nu hier in Nederland gaat. En daar laat ik het bij, want we willen het hier luchtig houden. En
0: geen geen zware
1: Daar zijn andere kratzen. Programma's voor. This World Is Not My Home, Jim Reeves.

0: This World Is Not My Home van Jim Reeves, uiteraard. Hè?
1: Uiteraard. De grote doorbraak van Tony Jackson begon toen hij een hommage opnam voor de Grand Tour.
0: Hommage?
1: Hommage. Ja.
0: Net als etalage.
1: Ja,
0: hommage.
1: Een nummer van George Jones. De video die ging viraal en viel op bij Donna Mead of Maid. Ik weet niet precies hoe je de naam uitspreekt. Maar in ieder geval op de weduwe van countrylegende Jimmy Dean. Ze was zo...

0: onder de indruk van hem dat ze hem uitnodigde op haar jaarlijkse schuurfeest om op te treden. Hij kreeg een staande ovatie en zij stuurde hem linea directa door naar de topproducenten. En zo geschiedde.
1: Oh.
0: Ja, de Fighting Side.

0: ook al applaus. Nou. Er zit ruim in het applaus vanavond. The Fighting Side of Me was dit, met Tony Jackson.
1: Het is toch wel een beetje eng hier zien.
0: Ja, dat spookt hier een beetje.
1: Ja, we zijn hier met z'n tweeën volgens mij.
0: Ja, want het hele gebouw is leeg, want het is niet open vandaag.
1: En hoe donkerder het wordt, hoe meer lichten eraan gaan. Zomaar spontaan.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het toch raar, terwijl er niemand in het gebouw is.
0: Nou, misschien hebben wij iets te hard meegezongen of meegewibbeld op de stoel.
1: Ja, maar dat zou alleen voor de studio moeten gelden.
0: Ja, geen
1: dan,
0: idee.
1: Toch?
0: Misschien hangen er hele gerichte camera's overal aan.
1: Nou ja, ik hoop dat Mike straks nog komt. een nummer van The King of Country, die ik niet kon. Van het album
0: nee?
1: Always Never the Same.
0: Ay, wel, Anneke.
1: Nee, maar ik ken niet alles van George Strait.
0: Ja, maar dit nummer is toch wel een klassiekertje, hoor.
1: Nou ja, nee. Nou,
0: wel,
1: ja.
0: Anne. Oh, kom op, zeg.
1: Oh, nou, volgens Cini zou ik hem moeten kunnen
0: ja,
1: kennen.
0: Ja, echt wel.
1: Write this down.

0: Write This Down, het nummer van George Strait, wat ik niet kon en wat niet mag.
1: Belachelijk. het nummer Speed of the Sound of Loneliness, die ken ik vooral in de uitvoering van Donna Taggart.
0: Ik ook.
1: Maar het
0: die
1: origineel...
0: Een engelachtig stemmetje.
1: Ja, klopt. Ja, het kabbelt zo lekker voort.
0: Sappig. Ja. Maar wel lekker.
1: Maar het origineel is van...
0: John Prine.
1: John Prine, inderdaad. Ja,
0: hebben we ook al eens gedraaid.
1: Ja, klopt. Is ook al, maar zo lang geleden, Anne.
0: We zitten hier al 5 jaar.
1: Daarom. Het nummer die, van hem die is uitgebracht in 1986. En het nummer staat vooral bekend om John Prine's vermogen... om hele alledaagse observaties en met een diep gevoel neer te zetten. Dat was hij uitermate goed in. Het is een van zijn meest gewaardeerde nummers in het oeuvre van John Prine.

0: John Prine met The Speed of Loneliness. En wat een heerlijk zinnetje. Zo. What in heaven's name have you done?
1: Ja, maar hij zit met zo'n accent. What in heaven's name have you done? Ik kan het niet nadoen, maar Janie Don't Lose Your Heart van The Boss heeft raakvlakken met country, maar zo mogen we het niet noemen, officieel. Mm. Het nummer komt uit 1984 en heeft wel een echte Springsteen sound. Rock, een verhalende tekst en een rauw randje. En dat laatste hebben ook veel country nummers. Dus een betere omschrijving zou zijn Heartland Rock met een vleugje country en Amerikanen.
0: Mm. Niet zelfs een sausje van Amerikanen. Ja.
1: Chip-chip-chip heeft er zit wel trouwens een stukje viool en steel guitar in. Janie Don't Lose Your Heart van Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Jenny, don't you lose heart.
1: We laten nog even de laatste nootjes wegvagen. Ja. Max McNown staat momenteel in de top 40, de Nederlandse top 40.
0: Heeft hij al vaker gestaan, ja, toch?
1: Nou, weliswaar dus nu niet met een eigen nummer, maar in samenwerking met Kygo. En Kygo, dat is dan weer een Noorse DJ en een producer die met heel veel andere artiesten samenwerkt. Hij heeft ook heel veel dance hits gehad met
0: niet mijn kopje thee.
1: Imagine Dragons, One Republic, Selena Gomez en dus nu ook met Max McNown. En de Nederlandse collega DJ's, die maken dezelfde fout als die wij maakten in het begin.
0: Oh, vertel.
1: Ja, want ze spreken zijn naam ook uit als Max McNown.

0: dat wij deden dat eerder ook, totdat we erachter kwamen dat hij dat zijn eigen zelf ergens voorstelde in een filmpje, dat het McNown is. Ja. Dus ik denk, nou,
1: misschien moeten ze even bij ons in de les.
0: Even, moeten ze even opletten en even luisteren naar Country Time, dan weten ze hoe ze zijn naam moeten uitspreken, ja,
1: maar
0: de volgende keer.
1: Is dit de nieuwe?
0: Dit is de nieuwste.
1: Ja, ja, daar was ik al bang voor.
0: Ja. Oh nee, dit is niet zijn nieuwste nummer trouwens. Oh. Nee.

0: Famous to you, Max McNown.
1: En we hebben alweer een mooie samenwerking tussen een moderne band, The Wilder Blue, en een gevestigde naam, Tracy Byrd, uit de countrywereld. Texas Woman is een vrolijke traditionele country song waarin ze de vrouwen van Texas en de eigenzinnige mentaliteit van de staat Texas bezingen. Ik ben er nog nooit geweest in Texas. Jij wel?
0: Nee, Texas is nog niet, stond niet in het lijstje toen. Nee.
1: Nou, staat nu wel nog op mijn lijstje.
0: Oh, er staat nog zoveel op mijn lijstje.
1: Ooit nog wel eens naartoe. Texas Women, The Wilder Blue en Tracy Byrd.

0: country with a Cajun fiddle. It don't get no better than that if you ask.
1: En applaus?
2: Weer, volgens mij is dat de rode
1: draad. We hebben over heel veel applaus dit keer.
2: Ja, heel veel applaus en live op het eind. Dus ik denk dat dat de rode draad was. Texas Women, The Wilder Blue, Tracy Byrd.
1: Ja, we zouden eigenlijk ook eindigen met een duet. Want ik had Noël en Ben Haggard erin staan. The apple doesn't fall far from the tree. Want de beide heren, de zoons van Merle Haggard, die zingen allebei een leuk deuntje mee. Ben is de jongste en speelde al op 15-jarige leeftijd in een begeleidingsband van zijn vader. En Noël begon al in de jaren 90 met een solo-carrière. Maar na het overlijden van hun vader bundelden ze hun krachten. En nu toeren ze regelmatig met de voormalige band nog van Merle Haggard, The Strangers. En ze zingen nog steeds hun werk van pa, maar ook hun eigen werk. En zo houden ze hun muziek en tradities toch een beetje in ere en onder de mensen. Ik had dus een nummer van hun erin gezet, maar die pakt die niet. Die doet het niet. Dus ik heb gewoon Merle zelf maar gedaan nu met The Running Kind.

0: The Running Kind van Merle Haggard en The Strangers.
1: En, maar al die kinderen lijken qua stem op hun vader. Door die zoon van Johnny Cash, dat is net Johnny Cash. Die van Waylon Jennings ook, die lijkt ook ontzettend op daar. Nou, Hank William Jr.
0: Ja, it must be, hè? It must be.
1: Inderdaad, die Apple, hè? Ja. Die Apple. Nou, het zit erop.
0: Ja, Mike is inmiddels ook gearriveerd. Dus er wordt verder gegaan met live entertainment.
1: Net binnen de nooddeur even binnengelaten.
0: Ja.
1: En daar gaan wij maar uit vandaan, lijkt mij.
0: Dat is een goed idee.
1: Ja, dat toch?
0: Jawel.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: En tot volgende week.
1: Voor zover. En nou ja, zonder tegenbericht zitten wij hier gewoon volgende week
0: in principe
1: weer.
0: Wel. Ja, wij geven het stokje door.
1: Zometeen aan Mike. Bye bye.
0: Doei doei. And I

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio

Dames en heren, bijna weekend. Ja, dit is met een eerste 8 over de klok van 8 geworden. En ja, ik zou zeggen, we zijn er weer bij de Bijna Weekend Show. Tot een uurtje of 10. Jouw DJ hier op die antenne van Radio Texel. En wat wil jij horen, dat draai ik voor jou. En wat gaan we allemaal doen? Even kijken, ik pak nog eventjes een klein muziekje. Doen we eventjes met deze muziekje. Ja, toch wel lekker even mijn Happy Faces muziekje. Lekker die jazz erin. We hebben natuurlijk straks nog even de Dobbelstones, de tweede uur. We hebben een beetje wat lokaal nieuws wat we gaan natuurlijk over hebben. Weekendnieuws. Je mag altijd bellen voor een verzoekje. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon de schatkistplaat. En dat wordt weer een hele... Ik zie hier allemaal... Kijk hier aan de andere kant van het raam. Er staat een bibliotheek met boeken. Maar een schatkist eigenlijk is dat gewoon eigenlijk een bibliotheek met allemaal singeltjes. En daar gaan we gewoon een uitzoeken. Dat is hier verderop. In een hokje. Maar we hebben wel weer een... We hebben straks weer nieuws op Texel. En ja, eindelijk weer een winkeltje in Koksdorp. Bob's Vinyl. Daar gaan we zo even kijken. Of misschien kijken we even bellen. We hebben eindelijk weer gewoon weer een vinylwinkel op Texel. Gewoon dat je gewoon weer eigen strunen in die bakken. Vinylplaatjes kan zoeken. En strunen. Wie weet dat je dan weer een... een mooie singeltje die je nog niet hebt, ertussen zit. Een pareltje. Weet je, er zijn altijd weer singeltjes die je nog nodig hebt en dat die toevallig net tussen zit. En misschien heb je ook weer waarschijnlijk ook nieuwe platen. We hebben natuurlijk al hier en daar in de Burg nog wel een paar winkels die nog wel wat vaniel hebben. Waar je kan kopen. Bijvoorbeeld René van Belinda. René Niedekker, die heeft ook wel... LP's en singeltjes waar je kan kopen bij de shop. Maar we hebben natuurlijk nou echt een officiële platenwinkel op Texel. Dat hoort gewoon in de gemeente. Dat hoort gewoon weer. Eindelijk gewoon weer een platenwinkel. Dus heerlijk. Dus ik ga zaterdag maar eventjes heen. Even strunen. Nee? In de platenwinkel. Maar tijd voor een beetje David Bowie, dacht ik. Een absolute beginners. Dat staat altijd wel weer op mijn stemlijst, hoor.

0: Die man heeft natuurlijk zulke goede muziek gemaakt. David Bowie, natuurlijk Absolute Beginners. Ja, ik kreeg net een verzoekje van ons. Mijn collega natuurlijk Rob de Jong van de Rob Zagemans. Elke woensdag dan zaagt hij de week weer door de midden. Met de Zagemans Show. Ja. Komende weken doet hij dat eventjes niet. Dus ja, misschien moet ik invallen. Ja, dat mag altijd erop. Ik doe het altijd graag voor jou. Ik ga zo die Zagemans zo invallen, als dat kan. En hij vroeg natuurlijk een heel mooi nummer van Chicago aan, Street Player. Ja, je kent hem wel vroeger. Ik ken de sample ook nog wel van de Bucket Heats, de Bomb. Maar doe nou echt de originele versie. Ik ga met van jou helemaal opnieuw beginnen.
1: Goed?

0: Ja, was het nog lekker eventjes. Die Frans Ferdinand en natuurlijk zijn Take Me Out hier op die antennen van Radio Texel. Ja, even kijken. We gaan hem even doen. Je kan hem nog steeds natuurlijk nummers aanvragen. Hè. Dat mag je de hele avond gewoon doen. Eén grote bonanza. Laat ik het zo maar zeggen. Wat wil jij horen? Kan natuurlijk eventjes bellen naar 0222-312-199. Of je kan natuurlijk ook gewoon eventjes via radiotessel.nl. Ergens rechtsbovenin en zit zo'n klein knopje met drie. Dat je gewoon op meer dingetjes kan klikken. En dan staat verzoekjes. En dan kan je een verzoekje aanvragen. Kan je gewoon zoeken. Kan je intypen. Een leuk verhaaltje erbij. En misschien voor iemand wat... Voor iemand hem aanvragen. Dat iemand luistert, dat hij hem dan hoort. Dat is altijd heel leuk. En we gaan er zo meteen even natuurlijk ook voor het nieuws. Maar we hebben het over... ook natuurlijk muziek gerelateerd nieuws hebben wij. Want het is namelijk... aankomende weekend is het vogelweekend. Want vogelaars gaan van vrijdag tot 16 tot en met zondag 18 oktober... op zoek naar zoveel mogelijk bijzondere vogelsoorten. Dus Dutch Birding en het Vogelinformatiecentrum Texel organiseren het hele vogelweekend. Het Koksdorp verandert in een vogelaars hotspot. Dus als je dan toevallig langs de dijk fietst, dan zie je allemaal van die grote toeters langs de dijk. Dus we gaan zometeen even een vogelachtige plaat. Dus die mag je aanvragen. Dus eigenlijk is het gewoon zo.
1: De verzoekhoek koekoek.
0: Je fladdert gewoon rond Texel. Dus vraag gewoon iets van een vogel aan. Of wat vliegt, mag ook. Dus als bijvoorbeeld Free Fadling van Tom Petty mag ook. Dus dat mag allemaal. Wat wil jij aanvragen? In ieder geval iets wat vliegt of een vogelplaat. Ja, Blackbird van de Beatles of Birdie. Ja, natuurlijk Free as a Bird, ook mooi nummer. Birds of Paradise, ook mooi. Ja, alles wat met bird of met vogel of wat mag je allemaal aanvragen. Ik zie het gauw hier in het systeem staan. Dus,
2: What number is this, Jim?
0: Als we het toch over beesten hebben, kunnen de monkeys ook wel draaien.
2: I'm really excited, man. It's because I'm short, I know.

Lekker even die Bruno Mars en Arma Soul. Ik heb alweer de verzoekjes stromen binnen. Het is niet normaal hoeveel vogelsoorten en hoeveel vliegende plaatjes, vogelachtige plaatjes binnenkomen. Dat is niet normaal. Ik heb een paar, maar zomaar kwart voor negen kunnen we die plaat wel draaien. Dan kies ik wel even een uit. Welk het dan wordt. Ja, wie weet. Bob Marley, Three Little Birds zag ik staan. Dat soort dingen. Nog een paar vogelliedjes. Maar heel veel ook dezelfde. Heel veel Three Little Birds zie ik ook staan. Dus, maar ook als we het toch over vliegende vogels hebben, is het ook leuk om later zijn we zelf proberen te gaan vliegen. Is er natuurlijk, Flying Focus, die natuurlijk vliegt ook. Die doet allemaal mooie foto's, luchtfoto's maken. En die houdt toevallig, die hebben een hangaar open dagen. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 10:30 tot 4 is iedereen welkom in de hangar bij de Tesselse vliegveld aan de Postweg. Dus dan kun je natuurlijk, ze hebben daar heel veel mooie foto's waar je kunt kijken. Je kunt de vliegtuigen bekijken en Dus het is wel, Texel is natuurlijk een heel goede, belangrijke aanvliegroute voor fotovluchten boven de Noordzee. Dus als je denkt, ik wil meer weten, 10:30 tot 4 uur is bij de hangar, bij de Texel vliegveld, kun je daar gewoon even de hangar bekijken, de vliegtuigen en allerlei mooie foto's van de Flying Focus. Misschien hebben ze ook wel wat. Ze hebben ook wel wat. Denk ik, dat vind ik een heel mooi boek. Dat wil ik graag hebben. Dan kan je het misschien wel ook wel kopen, denk ik. Maar ja, nieuwe muziek van de Stones komt er ook binnenkort weer. Want het nieuwe album Foreign Tongues krijgt weer een nieuwe oplage met 5 nieuwe tracks. Die komen half november uit. Genaamd Foreign Tongues, Loose Lips. Dus dat is deze plaat. Dat is een duet met samenwerking met, met Keith Richards en Mick Jagger. Zingen hier allebei op. En dat is de ene die op die CD komt. Dus het worden 2 CD's, zeg maar. 2 platen.

China Crisis en Wishful Thinking uit 1984. Ja, alles uit de IET's is eigenlijk wel goed eigenlijk. Ja, dat zie je ook gewoon heel vaak in de muziek van nu. Wat in de top 40 staat, dat hebben we allemaal wel... Ja, dat hebben allemaal wel heel veel uit de ethische. Heel veel samples uit de jaren 80. Van ja, muzikanten. Gewoon de muziek uit de jaren 80 wordt gewoon weer, ja, gewoon weer gebruikt. Dat zie je natuurlijk gewoon overal. Zie je dat. En ook gewoon met de jeugd. De twintigers. Ja, als je kijkt. Toevallig zat ik eventjes in de Dutch Charts top 100 te kijken. Net nog vanavond. Je ziet gewoon Fleetwood Mac Rumors staat gewoon op nummer 10. Dat is heel veel oude albums staat gewoon op gewoon in de top 100. Dat is toch wel mooi om te zien. Ja, we gaan hem even doen. Ik heb heel veel verzoekjes gehad. Ik heb natuurlijk gewoon Three Little Birds gehad. Maar ik zag toevallig van Rob, ja, om mijn collega. Ja, dat is featuring Teenie en Oxlade. Is toch wel leuk. Gaan we doen. Zoek ook, kook ook. Bob Marley in de Wales. En Tinny Oxlade. Mix.

Ja, Bob Marley en de Wailers en ja, met een featuring team, ja, met een andere even mix. Het is gewoon lekker, een beetje zomers, een beetje reggae, ook gewoon lekker chill. Het is nog net een randje zomer, hopen dat nog een klein beetje, een paar dagen. Zou het toch mooi zijn dat we deze week nog even mooi, nog een klein beetje, nog zo'n zomerdingetje mee kunnen pakken. En dat je nog een klein eventjes op het terras kan zitten met een biertje. Maar ja, het wordt wel echt herfst, mensen. We gaan echt de tijd voor een bokbier drinken. En de tijd voor sfeer, kaarsjes aan. We gaan toch weer die kant op, richting de kerstdagen, dat soort dingen. Richting binnen zitten. Is ook weer wat. Gewoon lekker sfeervol. Een donker biertje in je hand. Of een glaasje port on the side. Ja. Komt allemaal goed. Helemaal. De Steely Dan en Reeling in the Years. Even terug naar de jaren 70. 73.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Ja, de Ecstasy en natuurlijk Sense of Working Overtime. Ze hebben natuurlijk twee platen gehad. Natuurlijk daarvoor nog Making Plans for Nights, ook nog een goede plaat. Maar daarna hebben we het eigenlijk niet zoveel meer, eigenlijk niks meer gezien van Ecstasy. Ook zo'n typisch jaren 80 bandje. Deze mannen hebben nog wat meer platen gemaakt natuurlijk. Electric Light Orchestra en this Don't Bring Me Down. Zometeen nog de Double Stones. Dat zijn allemaal platen van de groot. Oftewel Arjan Snots, Arjan Kiewit.

0: We zijn halverwege de show. Tijd voor een leuk spelletje. De dobbelstones.
1: Ja mensen, wat zit er allemaal op de dobbelsteen? Even kijken hoor. Pak hem even bij hoor. Wat zit er eigenlijk al? Ik zal even kijken wat er op zit. Ja, op 1 hebben wij natuurlijk Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero van de Footloose soundtrack. Op 2 staat Roy Orbison op met You Got It. Op 3 heb ik de Bee Gees staan met Master Shreds. Altijd lastig uitspreken die titel. 4 heb ik INXS staan met Mystify, ook een goede plaat. En op 5 Amy Stewart, Knock on Wood. En op 6 Hey Tonight van de Creedence Clearwater Revival. Ja, ik ga nu gooien. Even kijken wat ik gooi. Vorige week gooide ik 1 en nu gooi ik gewoon 6. Dus dat betekent dat ik gewoon CGR Hey Tonight.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival en Heat Tonight. Ja, die zat op nummer 6 op de dobbelsteen. Tijd voor een nieuwe muziek van Raccoon. Ja, dicht bij het vuur.

Met een mooie tekst. Prachtig nummer van Raccoon. Nieuwe van nu. Ja, prachtig. Echt mooie, goede tekst ook geschreven. David Gray in Babylon. Ook mooie tekst trouwens.

Wat lekker even idee. Maar jij met Sound Machine en Dr. Beat. Ja, ken je deze ook nog? Dus we blijven toch in de jaren 80. Terug naar 88. Van 84 naar 88. Een West Not West. Een Spy in the House of Love. Zometeen hebben we nog eventjes de schatkistplaat. Ja, ik zit alleen maar uit de schatkist te draaien. Maar blijf mooi. Zometeen wel gitaar.

0: Waar is je nog, hè? Natuurlijk Spine over House of Love en West Not West. Ja, je hebt ook nog natuurlijk een andere nog gemaakt. Maar tijd voor een schatkistplaat, zou ik zeggen. Ja, we gaan hem even kijken. We gaan hem even pakken. Eventjes deze. Pak ik deze. Ja.
1: We halen een plaat uit de schatkist. En deze is het geworden.
0: Natuurlijk, The Black Rose en Jealous Again. Ze zeggen, pak die gitaar, die luchtgitaar.

0: For God's sakes, turn around.
1: Een paar jaar terug nog opgenomen in de Zeug Sound Studio bij Rieke 7. Toen heb ik toen een keer live, vrijdagavondcafé live gedaan met Chinook. Toen hebben ze een aantal nummers natuurlijk opgenomen. Ja, die hebben we natuurlijk gewoon nog in het systeem staan. Dus deze speelden ze toen ook. Dit is Bruce Springsteen en Badlands. Oh, heerlijke opening toen in Den Haag, toen in het Malieveld. Dat ik er was. Openheiden met dit nummer, dat was fantastisch. Je zat er gelijk in.

Mr. Bruce Springsteen. En tijd voor een beetje... Tijd voor wat... Ja, ik moet hem wel aandrukken. Even een klein beetje... Ja, late night... Ik zit even verkeerd. Ik moet deze hebben. Ja, deze. Ik heb helemaal de verkeerde. Ik moest een achtergrondmuziekje hebben. Ging een hele verkeerde plaat. Ja, wat is er allemaal... Ja, wat is allemaal te doen dit weekend in Oostrent? Ja, Strender nieuws, noem het ook wel. Namelijk, we hebben sowieso... zaterdagavond is er om 8 uur een concert in de Bijkorf. Van het onder geleiding van dirigent Niels Kets. Samen met Excelsior en het Smartlappenkoor. Die treden daarop voor een voor het einde... Wat is het... Het Smartlappenkoor uit Den Hoorn. Met natuurlijk het Excelsior uit Oostrent. Het concert begint om 8 uur. En de entree is een tientje. De bezoekers krijgen voor het bedrag een kopje koffie. Of een kopje thee. In de pauze is er een verloting met mooie prijzen. Dus heb je niks te doen. Dan kan je daar nog heen. Dus gezellig even lekker muziek. Mooi die blazers en die trommels. En koor. Dat is altijd leuk om heen te gaan. En wat ook leuk is natuurlijk even, ben je dan denk, nou, ik ben wat jonger, ik wil er niet heen. Kun je natuurlijk ook in Oostrent, kun je natuurlijk gewoon bij Marijn, kun je natuurlijk kun je eigen steltafel voor een avondje reserveren. Dat is wel leuk, want dan krijg je gewoon een eigen koelkast op je tafel met stels, onbeperkt stels de hele avond en free snacks. Dus zeker wil je een avondje lekker in Oostrent. Reserveer dan even bij het cafeetje en dan kun je dat doen. Hele avond stels drinken. Ja, ik ga liever naast Ruud aan een biertje zitten. Maar dat kan. Dus op tijd reserveren, want anders zit het zo weer vol. En dan gaan we toch tijd voor een beetje de laatste plaat, denk ik. Want zoveel tijd heb ik niet. Tijd voor een plaat van Madonna. En open your heart to me. Ik zal allemaal zeggen, een heel fijn weekend en tot volgende week. Madonna.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet. Er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Yeah, yeah.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

go. It ain't no country club either.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.